0: Ekte de wit madre do her dischek dan ze de takten de ze dan not nicht um wab mekst du kud rap gegen op den und die show her was a bit zeige ba dan na kas pum na nyesha ba dni zen psische ba na sha he he me men ge ba he skunitzen ek ha jo dak shud we eigentlich nach die ba dro as es kun de pska ni daten de ma dat ze dakten he biopsk tis be women ge east main gegen op den und die ba ji show jet shbiat Age there you banished away was a bit was saying about dan mugmagia but I could need say about psh my men nish a spump and nish no big stow that needs and happy ups so that should you go was this can the psalm about dan it at nish a subject that can happy ups LG4 and opt in out and jisho hag not in out the shows get the yokes when they tag in and stem no percent Mae'n gwneud yn ddewi, ti'n mwt gyda bach, mae'n ddewi nisio nhw iawn yn ewyd gyda'r gynheb iob, sgrifo dag sydd wedi gyda'i iab a jam e'n mynd gyda'i iach sgwn ddeith ag yn ystymod nhw, a prosent i'n gwneud yn ddewi. Dewi ti'n mwt gyda bach, ti'n siwr, dag sydd wedi dat neu nio'n siab gyda'r gynheb iob. And gawad i'r gymad, Shufferville, e'r gynnop dein nhw'n gyda'n ddewi siw hew siad gyda... Ik schoon dit eigenlijk dat als we door procent is naar een gebied zo iets moet je maar die soort zet ze bij het net dat schop dat is gaat je bagger niet nodig is zo als we moeten niet zo sabbat dat knap je op zo dat ze doen is dat dat ik schoon dit eigen niet nodig is zo niet dat nemen dat dat knap je op zo we moet als je man want dat toch knap dat nodig is dat dat ik schoon dit eigen we moeten niet nu niet zo dat knap je op zo dat ze dat ik schoon dit eigen niet dat nemen dat sabbat dat knap je op zo we was on PO James Disney schubbel morgen nacht en dus had ik die extra dit eigen gebaat is nog eens iets moet gebaat stem 0% ik spupne niet stem 0 beter dan heb je op zo dag ze doet die extra dit eigen stem 0% is nog eens iets moet gebaat dit had nee en nou schap dat ik heb op scot gekregen en nemen schrijven op die die zo de die schrijft ze die ja pepe het kan bij zeggen gebaat stem 0% is nog eens iets moet schop dat die schrijft spupne niet nog beter dat ik heb op zo dag ze die extra dit eigen stem 0% is nog eens Dwi ddim oed, ni dad neu yna nhw sab, dydw i'n heb iobsg. Mae taig mi gynnop dyn oed, dydw i'n mwyn, hys bwm dyn nis nhw'n big stew, dydw i'n heb iobsg. Eich dweud ag sydd wrth a dydw i'n iogsg hwnnw i ddag yn. Yn symud o'r bwysent, mae gysnag yn dwi ddim oed, ac yn ni dad neu yna nhw sab, dydw i'n heb iobsg. Senator Valdor Amos yn gynnop dyn oed, sa dydw i'n iogsg hwnnw i ddag yn. Symud o'r bwysent, mae gysnag yn dwi ddim oed, nid i'n siwb dad i siarad. Gysnag yn get ed stwyd oed, nid nym stwyd, yn bwm dyn nis nhw yna nhw, dydw i'n heb iobsg, dydw i'n siwb dad i siarad. Ja, but Josh, I can get it. Stood on the tandem stood, need that near Yellow No Subject and Help Yopsk. Oh, but Joanna can obtain all the Saturday the Yoks when they tag and numb the 0%. My second day with the Motke Bandish Cop, Tadish Radesh, but then Nish no Yellow No Subject and Help Yopsk. Joe Daxa did the Yoks when they tacked, I can eat that near Yay Subject and Help Yopsk. A good we Molly Ash can obtain all the Shaga to get the Yoks when they tag and Hector and Jisho Jetchabab, she's not going to read the Mona Bishadi Bell. Jay's not to win stood on the tandem stood, Cop Tadish Radesh, and Deshag. Dat is een niet meer risicate studie. Maar dat kan het moet spumpen en niet nog niet dat ik een heb op gesteld. Dat ze doet het uit het zoon. Ik heb het stond hem zo niet dat nee, niet nog dat ik een heb op zijn. Maar ik schiet maar dat die detect net ziet dan nog eeuw maar wat mooi uit.
1: Watch out, knee by rust, no bite. I ended up at St. Ice, special needs advisor, Canadian government. CBC since the not. I got that. Watch out.
0: Ik hoor een opdeling nodig, die is er die bij jou, Chayo. Zo ik is, hoe dat je bij is history een opdeling nodig. Ik hoor een jisho en jisham dat is kwestie de wabgen bissum. Ik hoor zeer was wambino, de gnu is de pschkakot, de pschkakot, gen jou, die tano.